0: trial. Trial.
1: Kom jij eens even lekker hier. Kom eens even bij ome Sean en zijn ballen kriemelen. Kom maar even bij ome Sean en zijn ballen kriemelen. Kom maar even hier in de tuin. Even lekker.

0: Trial?
1: Kriemel. Anders gespeld. Het is gewoon kriebelen.
2: Echt?
1: Ja.
2: Anders gespeld. Wauw.
0: Ja. Trial?
1: Kriebelen. Een kriebel is jeuk. Wil je even lekker in de... Even lekker in de tuin even kriemelen.
2: Maar er is dus een werkwoord dat kriemelen heet.
1: Kriemel. Ja. Kriemelaar. Kriemelen en kriemelen.
0: Trial?
1: Ah.
0: Trial.